0: En nou, oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ik vraag, hoe is jouw gevoelendheid oor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog niet zoals altijd.
2: Ja, hij blijft een mooie man.
1: Maar hij is mos, Albertus.
2: Jij gaat het aan ons zeg. Aan ons zeg.
1: Nee. Maar ik zou het blij doen.
2: Ja,
1: hij is mos een mooie man. Maar hij kon mijn pa geweest.
2: Maar hij is niet jouw pa, nee.
1: Ik wees hij was. Maar los nou om Jasper uit de huis te Petrus aanstaande man. En dit gaat hij wees en blij.
2: Ja, ik was er niet benieuwd.
1: Kom, daar is hij ziek, Albertus. En die koud krij, dus is dan hoogzomer.
2: Zie, vrouw, ik zeg er niks van koud krij niet. Je moet luisteren, ze praat, luister.
1: Ik luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Kijk, ek ruk my tegen gaan niemand. Och, geen enkie toch nie. Hoekom het een sondare dan so zwaar he? Jy sê, vrou, laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, jy sê. Die hele ding was een misverstand. Is die vrouw, ek het sommer gelieg oor die weduwe vrouw.
1: Knou, ek het jou geknou. Albertus, ek weet ek het jou te na gekom. Ek was so boos soos een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ja, nee, ek het jou letterlijk behandel. Ek's jammer, maar als het soos een alkoholkie na my kop toe gegat en toe ek begin kwaad word, het het geen einde gehad.
2: Jy was onredelijk. Zeg niks van. Geesie, vrouw. Ik zeg ik. Je was onredelijk. Sommer onnodig dwars. Je was dwars.
1: Wat? Jij meer ons moet van voor af weer beginnen. Dat is de die beste. Dan kun je mij zomaar weer die hof maken. Zodat het niet op plezierigheid te wees.
2: Geesie.
1: Dan wil jij mij nog naar die hele betaalje heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstel. Ons moet vrede maken.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdra nie getwist en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jy het ook skandelik met my gevoelendes gewerk.
2: Ek vraag verskoning daarvoor, is die vrou. Ek het een duur les geleer.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet.
2: Okay, toch, hoe moet een ou sonde? Ach, los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwvrou. En oom Jasper voel vir jou soos een pa.
1: Ja.
2: Dan moet jy dan weer in die helft gehoor. Ons notuleer verder. Jy zeg jy. Jy is jammer oor jy my so mishandel het met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ek skaam my jou.
2: Ja, en jy dink nie, ek is een lamlendigheid nie, oor ek my so laat gesêg het nie.
1: Haskies, Albertus.
2: Ek sêg, hoe voel jy oor my, hessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gesêg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat? Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsamheid.
2: Is ie?
1: Albertus, excuse dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
2: Ja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet?
2: He?
1: Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek onthou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
2: Los het maar, Essie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
2: Essie.
1: En toe die eerste een wat gekost het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jou op sy pees laat hy knip.
2: Essie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi julle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar met al die vuiste en die voete vandaag.
2: Jy stem saam. Laat ons die saak so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê, daar is vrede. Tussen ons, Jessy.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toggie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Jessy, vrou.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
2: Jessy.
1: Oh, wacht, ik hou jou zo vast.

0: En nou, opa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ik vraag, hoe is jouw gevoelendheid voor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog niet zoals altijd.
2: Ja, hij blijft een mooie man.
1: Maar hij is moos, Albertus.
2: Jij gaat het aan hem zeg. Aan hoe zeg.
1: Nee, maar ik zou het blij doen.
2: Ja,
1: hij is moos een mooie man. Maar hij komt mijn pa geweest.
2: Maar hij is niet jouw pa, nee.
1: Ik wees hij was. Maar los nou om Jasper uit huis. Dat Petrus aanstaande man. En dit gaat hij wees en blij.
2: Ja, ik was er niet benieuwd.
1: Kom, daar is hij ziek, Albertus. En die koud krijg, dus is dan hoogzomer.
2: Is die vrouw, ik zeg er niks van koud krijg niet. Je moet luisteren, ze praat, luister.
1: Ik luister, moest Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Kijk, ek ruk my tegen, gaan niemand och, ja, geen enkie toch nie. Hoe kom het een sondare dan so zwaar he? Is die vrou, laat ons stadig en duidelijk praat, voordat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, is die. Die hele ding was een misverstand. Is die vrou, ek het sommer gelieg oor die weding.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten, nie, en ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, gek, meneer, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier uit is. Hoe kom het jij voor ons dat een teeg is zo vroeg van jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ach, ik mag niet zijn hoed kom al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en 3 maal is scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet hoe het verloor. Ah. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was lustiger dan al het gedierte des velds. Als zijn onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, dan had dit ook vergeet. Bloemingslang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werk als die slang in die paradijs.
0: Sis Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemingslang.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet. Dit was nog niet nodig om nou al 3 maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, 5 sterren. Om zeker gammerkoekjes opgevoed.
0: Gewis het moest koekjes voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg ik.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel door iets wat nog niet gebeurd het nie? Wie? Jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ik heb naald gezegd.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekapt.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar had jy tijd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tijd. Ach, los het nou maar, Petronella. Ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bik.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan. Ek kan het nou doen.
1: Nie wat los, maar eers Paternella, daar is werk om te doen. Eers werk en dan plezier. Ach, wat praat ek op toch nou alles. Dit lyk voortreffelijk hier by jou. Jy het gewoon, hè?
0: Ek moes maar meet en pas om vir alles een plekje te kry. Maar is het altijd te veel,
1: goed? Ach, nee, so ja.
0: Met die skillerij in die muur gaan het sommer baie mooi lyk.
1: Ah, jy vrouwse hand is omkundig. Jy het net geweet waarom elke meeuwe stukje in ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook om doen.
1: Nee, maar dit moet nou my eers wacht. Nee, eers onderdag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, hè? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes. Altesaam 11.
1: Heerlijke boetel, maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, ne?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Ja, nee, jy moet maar sê, Petronella, van skilderij weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, ne? Ek slaap vir ons om enige plek vast waar haar spaas is. Nee, sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel soot in die muur vast, dan kan ek kyk waar hy moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so. Dan merk ek waar die portret haakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so. Merk jy maar wat er maak.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spykerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Hier jou ene, damn it, hy sê, slap jou, Henning, wees ons jou bloeming vir a seer.
0: Hoe sê jy, dis Henning sy skil?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sitte vir mens, waar hy nou is, hy sê, so, nou.
0: Toe laat ek bykie sê.
1: Petronella, maar nie so hard druk hierdie ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so moes die slepe kreeg die kouwe ijs op een warm vingers, dat hy sê vir self wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen met staat en wees.
0: Kom saam, kom buis toe. Toe. Geen teepraterij.
1: Ach, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen.

0: Essie, daar was hij. Essie, foam, foam, foam, lei. Essie, die foam.
1: Ah, lach dan, lei.
0: Ja, dat is het belangrijk. Belangrijk.
1: Nou, met mij al groot lachen met die bent en kouder is hij eeuwige strijd.
0: Ik zal gauw gaan. Kom samen, joh.
1: Hallo, dus heet je aan die lijn?
2: Daar toe, Essie. Dat baas die daar.
1: Hij is. Wie praat nou, hè?
2: Jaap Steen hier.
1: Oeh, dus wie? Dus voor jou, Albertus.
0: Ja.
1: Oh, Jaap Steen. Nou was je gezegd zo, centjes.
0: Dat is een lang story. Geef maar hier. Ja. Naand, Jaap.
2: Naand, Barty. Naand, ja. Ach, slaap je al?
0: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister. Ik was bij Pietronella geweest. Hey. Ons het gezellige keer, hoor.
0: Ja.
2: En maar, toen daar ook Jasper daar. Eet gaf.
0: Ja.
2: En hij heeft een zakje in zijn hand gehad. Mij gelijk zoals een stuk bultong. Zijn mijn oude tante daar van bultong. Maar luister, dat is nou niet wat hij wou gevraagd. Gevraagd, ja.
0: Wat wou jij even dat gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
0: Net zo, ja.
2: Heb je alweer aanvoerwerk gedaan?
0: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooitje gegeven.
0: Zeg maar, kijk, ik doe most dingen. Kijk, eens aan die gang.
2: Luister, daar. Daar moet een manier weer waar mens van Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
0: Ik doe mijn best, o Jaap. Is het vorder goed? Met een Pietro is je niet ongeneer.
2: Ik weet, ik zie. Dat verschaft mij goed vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat torring, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
0: Ja, maar om Jasper is was een mooi kerel, ja.
2: Ja. Zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe om zijn zitplek beloog. Net met hoepen in de ogen en begeerte in de hart. In de hart, ik zeg jou, Bertie.
0: Jannekie, toch niet weet, ik heb niet helft van hulle voortanden weg.
2: Niet net hulle voortanden, jou, Bertie. En dat laat mij bezwaard voelen.
0: Ik laat mij vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadszaal. Opera's en operettes. En ik heb haar genoeg. Moet zij nog niet gezien, niet. Ook niet ja niet. Mijn hart brandt om Petronella aan mij zei dat hij belt.
0: Wel gloeien.
2: Je moet haar bewerken. Zag maak. Mijn hart brandt van begeerte, man.
0: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel. Ik weet, ja. Ja, zal me morgen dorp toe rijden.
2: Jee, ho, Jasper, weg mee, ja. Met hom daar heb ik meer katse kaas niet. Kaas niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van jou aanschijnen, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio Treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die Treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.